Hij twee bloed daar ook zo niet. Hij ook naar de zakken. Hij twee om het in de loes worden gehouden. Hij zakken. Hij had het niet. So what I can do down on a city you a good I guess to Nelksima, here to Nelksima. They back here to my naipi to my kitchen, Igmina, Kahalaksima Rodney. Use Halaksum being okay with that. So what you do? Say, but two rocks. Ik na halak ze mee ma sie sie mi de anok nen ki fuati sene ang ta chu ja ze maar nog lopen dan maar dat ze weer met je te koken om je zo te lopen dat ze weer met je te koken ik ben nu niet. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb een kwalam. Ik ben niet zo goed.
katsotaan, että kanigluiluani tuntuu. Tämä on maalaisuuden ihminen iostoilutut. Tämä on hiuksia olaktuma. Iosuina tullut. Otetaan loksuun. Tämä on iluukatakto. Hakmaaliutsuun. Tupisi loksuun. Sinikuitaariastut.